In tole vede de katuna maneza romano zeveila romano zeveila ella katua la yada ella katua la yada librende zeze zevele kutuna bayina nanosa.